Hij zei dat How Can You Mend a Broken Heart? Hij zei dat de Bee Gees. Lekker nog zeggen, ik heb een saludo voor Bosso Nantur, ik heb een sintonie, ik heb een goede carretera, Maria, ik heb een. Ai, ai, ai. Ik heb een naam. Ai, ai, ai. Maria, ik heb Jackie. Feliz noite voor Bosso Nantur. Oké, ik heb The Wonder of You, ik heb Elvis Presley. Elvis.

0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: Ja, het was heel plezierig om opnieuw met de minister-president te spreken over de economische ontwikkelingen van Aruba en Nederland, maar ook over de sociale ontwikkelingen. En ja, het is heel belangrijk ook voor de Sociaal-Economische Raad van Nederland om op de hoogte te blijven van wat zich in Aruba afspeelt. Dus het was heel plezierig. We werken heel goed samen met de Sociaal-Economische Raad op Aruba. Dat doen we al jaren. Het is heel prettig om ook van de minister-president te horen hoe de situatie daar is. Maar wij hebben tussentijds op allerlei onderwerpen contact met SER Aruba. We werken als SER Nederland met de SER op Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen. Overigens ook met de centrale dialoog op Bonaire, Stacia en Saba. En het is ontzettend belangrijk om binnen het Koninkrijk van elkaar te leren. Want je komt erachter dat vraagstukken, of het nu gaat over renewable energy, of het gaat over arbeidsmigratie, of het gaat over de verduurzaming van onze economie, dat zijn vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben in Nederland, maar ook in het Caribisch gebied. En van elkaar leren, daar begint het mee. En wij willen dat de komende jaren heel graag versterken. Om een voorbeeld te geven, wij hebben in Nederland hebben wij ook de situatie dat er een vrij grote groep op minimumloon leeft. En soms ook net daaronder zit. Mensen die meerdere baantjes hebben, die moeite hebben om alle touwtjes aan elkaar te knopen. En we weten dat dat op Aruba ook is en ook op Curaçao bijvoorbeeld zo is. Nou, we kunnen dus met elkaar ook de best practices uitwisselen van hoe kun je er nou voor zorgen dat het ook voor die groep die wat kwetsbaar is en in problemen zit, het leven toch beter wordt. En dat willen wij heel graag, om dat goed met elkaar uit te wisselen. De sociale dialoog, zo noemen wij dat ook, de dialoog tussen werkgevers, vakbonden en de overheid. Nou, die dialoog, die kunnen we ook tussen de landen hebben. Want u doet dat op Aruba ook met de SER. Wij doen dat in Nederland. Maar de werkgevers, de vakbonden en de overheden kunnen dat ook in samenwerking doen. En dat willen we heel graag versterken.
3: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Boguía 88.9 BoFM.
5: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: Er kwam in principe ook in ons met de collaboration die tour instantie. En voor ons is het belangrijk dat de staatssecretaris ook is dispuesto om ons te helpen en te krijgen follow-up.
1: Per mijn seguro, per mijn servicio, nos te recomendabo Bouwhart Assurantie. Op telefoon 528-8888, Bouwhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Botavo tasa,

0: met je prijskaartje dat jij een banden die je pakketten komen of je pakketten hygiëne. Wat ga je leertje, je pampers, wipes, die bij je babyfood dan je, die bij ons ga je donationen kunnen ons behouden, je compres die zaken, je zei ons de purba die suavisa en alivia je familie. Het
1: is een hobby, die mucha, dus baby mucha.
0: Bueno, het varia, dus je baby wordt in een container die 0 tot 3 of 4 jaar. Ja. En het varia die product dat baby te usen, zo'n notatuur dat baby is met zo'n product. Dus er wordt bij mas gericht, arriba kiko en mucha die necessidade je.
2: Aruba, estás ready. El festival número uno del Caribe está de regreso. Chill